buet, voor bij de storm, ik heb dieben, mijn amzar, en dieben mijn ners, hoe je nadan. Piuw, ik heb meer om mijn geest, tuur, van mijn leg.